0: Stafford's World will be back in a moment. Don't go anywhere.
1: Hallo, hier ist Johan Klaas en ik luister naar Lutex Radio. Onze adres is www.indemixradio.de. Veel plezier bij het luisteren.